0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Rode Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties. De nieuwe koepel van het zonneobservatorium bij Urania in Hoven is geplaatst. Daardoor kan de laatste afwerking starten. De koepel werd vrijdag op de nieuwbouw gehesen. Ze is 3 meter breed, kan draaien en heeft 2 luiken voor de telescoop. Die wordt binnenkort geplaatst. Volgens directeur Mark van den Broek is de koepel de kers op de taart. Het nieuwe observatorium opent op zondag 5 juli. Dan is het ook Nationale Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen er straks naar de zon, planeten en sterren kijken.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Molenbeekvallei achter Don Bosco zijn op twee plaatsen verhoogde loodwaarden gevonden. Dat blijkt uit een bodemonderzoek. Volgens het departement Zorg is er nu geen aanwijzing voor een groot gezondheidsrisico. Bezoekers blijven meestal maar kort in het gebied. Ook is de bodem vaak bedekt met bladeren en planten. Kinderen wassen best hun handen na het spelen in de omgeving. De loodwaarden hebben mogelijk te maken met glasafval uit het verleden. Dat kan kleine hoeveelheden lood bevatten. De gemeente Boeghout blijft de situatie opvolgen. Er komt nog extra bodemonderzoek. Vanaf dinsdag 10 juni starten nutswerken in de Fabiola-laan in Schelle. Netbeheerder Elia laat er een nieuwe kabel leggen tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. De werken duren normaal tot 10 juli. De Fabiola-laan blijft open voor verkeer. Er geldt wel een snelheidslimiet van 30 km per uur. De Kapelstraat gaat maximaal 2 dagen dicht tussen huisnummers 46 en 88. Verkeer rijdt dan om via de Peperstraat en Kerkhofstraat. Fietsers en voetgangers moeten soms oversteken naar de andere kant. Ook de halte Kapelstraat richting Niel kan tijdelijk hinder ondervinden.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een kavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvanijndoven@hotmail.com.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de Berthoutstraat in Boeghout komt er hinder door werken. Ter hoogte van huis nummer 66 wordt tussen maandag 8 en woensdag 17 juni een riooldeksel vervangen. De werken zelf duren maar 2 tot 3 dagen. Daarna moet het beton nog hard worden. Daarom blijft de straat langer afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's moeten omrijden via de Reigersmolenstraat, Dorpsplaats, Boomkestraat en Broeghemse Steenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel altijd door. Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Rode Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Onder de Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties.
4: De nieuwe koepel van het zonneobservatorium bij Urania in Hove is geplaatst. Daardoor kan de laatste afwerking starten. De koepel werd vrijdag op de nieuwbouw gehesen. Ze is 3 meter breed, kan draaien en heeft 2 luiken voor de telescoop. Die wordt binnenkort geplaatst. Volgens directeur Mark van den Broek is de koepel de kers op de taart. Het nieuwe observatorium opent op zondag 5 juli. Dan is het ook Nationale Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen er straks naar de zon, planeten en sterren kijken.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een cavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvaneindoven@hotmail.com.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de Molenbeekvallei achter Don Bosco zijn op twee plaatsen verhoogde loodwaarden gevonden. Dat blijkt uit een bodemonderzoek. Volgens het departement Zorg is er nu geen aanwijzing voor een groot gezondheidsrisico. Bezoekers blijven meestal maar kort in het gebied. Ook is de bodem vaak bedekt met bladeren en planten. Kinderen wassen best hun handen na het spelen in de omgeving. De loodwaarden hebben mogelijk te maken met glasafval uit het verleden. Dat kan kleine hoeveelheden lood bevatten. De gemeente Boeghout blijft de situatie opvolgen. Er komt nog extra bodemonderzoek. Vanaf dinsdag 10 juni starten nutswerken in de Fabiola-laan in Schelle. Netbeheerder Elia laat er een nieuwe kabel leggen tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. De werken duren normaal tot 10 juli. De Fabiola-laan blijft open voor verkeer. Er geldt wel een snelheidslimiet van 30 km per uur. De Kapelstraat gaat maximaal 2 dagen dicht tussen huisnummers 46 en 88. Verkeer rijdt dan om via de Peperstraat en Kerkhofstraat. Fietsers en voetgangers moeten soms oversteken naar de andere kant. Ook de halte Kapelstraat richting Niel kan tijdelijk hinder ondervinden.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Voor de ene mens is werken een beetje afzien, voor de andere is het een beetje vakantie. En voor sommigen is vakantie ook een beetje afzien. Wat er ook van zij, mag ik u een zalig weekend toewensen. Dit is zaterdagmorgen. Viva, het is weekend!

Dit nummer van Barry White laat me eigenlijk denken aan de studerende jeugd die bezig zijn voor de examens momenteel. Of je nu eerste bent of je bent laatste van de klas, je hebt toch maar bij juf Helena gezeten.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Ik moet toch eens aan Jelle Kleijmans vragen wat dat precies zijn. Uitschuifbare benen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me daar echt niks bij voorstellen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Harry Styles werkte ooit als 14-jarige leerling bakker in zijn geboortedorp. Nu niet meer natuurlijk. Zijn broodje is ondertussen al lang gebakken.
1: De Zuidrand draait om jou.
0: We gaan luisteren naar Matt Kahn met het nummer Back In. Een cover van een nummer van Frankie Valli en The Four Seasons.

0: Wakker Wekker. Julie van Doorne is een vroege vogel. Zij houdt van het zomerseizoen omdat het dan zo vroeg licht wordt en ze meteen uit bed springt om te genieten van de dag. Ze heeft ons een mailtje gestuurd voor de Wakkere Wekker van vandaag. Madison Avenue, Don't Call Me Baby.
1: De Wakkere Wekker.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Hier bij Zuidrand hebben we niet alleen aandacht voor de beste oude en de beste nieuwe die we op een rijtje draaien. Maar heel regelmatig zit daar ook een Nederlandstalige tussen. En met veel plezier draaien we deze Sammy Moore met Roxanne.

Als ik zeg Human League, dan denken de meesten, ja, synthpop, jaren 80. Met meer bepaald in het jaar 82 die groot hit Don't You Want Me. En in datzelfde jaar Mirror Man. Maar een jaartje eerder brachten zij het nummer Love Action uit. Dit is Human League.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: In de Berthoutstraat in Boeghout komt er hinder door werken. Ter hoogte van huis nummer 66 wordt tussen maandag 8 en woensdag 17 juni een riooldeksel vervangen. De werken zelf duren maar 2 tot 3 dagen. Daarna moet het beton nog hard worden. Daarom blijft de straat langer afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's moeten omrijden via de Reigersmolenstraat, Dorpsplaats, Boomkestraat en Broeghemse Steenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel altijd door.
4: Rumst pakt rattenoverlast voortaan zonder rattenvergif op het openbaar domein. De gemeente investeert €13.000 in 10 slimme Strigo-boxen. Die boksen vangen ratten op een gerichte manier. Sensoren meten waar veel activiteit is. Daarna wordt de vangfunctie geactiveerd. Andere dieren, zoals egels, kunnen niet in de boksen terechtkomen. De eerste boksen komen in Ter Hagen, Reet en Rumst. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen en vastgestelde overlast. Als er op een plek weinig activiteit is, kan een box verhuizen naar een andere locatie.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Vivatis Weekend. Ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: frisser dan een fruitsapje, verser dan een eitje, vol van krijn als ontbijtje.
1: Ja, ja, frisser dan een fruitsapje. Gelukkig is het alleen maar klank en geen beeld. Jongens, wat zou dat een verrassing zijn. Ken je Norman Bates nog? Norman Bates, als je heel ver in je geheugen teruggraaft, dat was die Psycho Killer uit de film Psycho van Alfred Hitchcock. En deze jongens, die hebben het er ook over. De Psycho Killer van de Talking Heads.

Ik heb de kalender er eens even op nagekeken en jawel, ik ben er 100% zeker van. De nationale feestdag van dit prachtige landje valt precies op 21 juli en niet op 6 juni. Maar even goed, wat wij gaan draaien is een ware popklassieker. Een ware popklassieker die gaat over dit land, België. Een nummer geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En die vormden samen de formatie Het Goede Doel. En in 1982 werd deze op plaat gezet. En ja, dankzij DJ Frits Spits werd het een ware hit. En is het nog altijd een

0: Space.
1: Generaties aan goed muziek.
2: Het is vandaag precies 82 jaar geleden dat de geallieerden voet zetten op de stranden van Frankrijk om Nazi-Duitsland tot een halt toe te roepen. En dat gebeurde inderdaad op 6 juni vandaar die day.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Zaterdag, Paul van Krijn, ontbijt radio.
1: Een hele fijne zaterdagmorgen. 300.000 kilometer per seconde. Dat is ongeveer de lichtsnelheid. Dat wil zeggen, in 1 seconde gaat het licht zo'n 7,5 keer rond de aarde. En in 2005 bracht Coldplay Speed of Sound uit.
2: Hi.

0: Marijn Verveke die heeft een mailtje gestuurd naar polvankrijn@yahoo.com. polvankrijn@yahoo.com. Met daarin zijn Deksels duo voor deze week. En dat is een goede geworden. We beginnen met Gloria Estefan, Conga. En we eindigen met Ace of Base, The Beautiful Life.
1: Het Dekselse duo.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
1: Je luistert hier en nu naar Viva Tis Weekend op Radio Zuidrand nog tot 12 uur.
2: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.
2: Het is zaterdagmorgen, dan durven mensen wel eens een gokje te wagen. Nu, de kans dat je de grote pot vindt is bijzonder klein. Met name 1 op 8.145.000 ongeveer. De kans dat de bliksem op je hoofd inslaat is 3 maal zo groot. Dus met andere woorden, de kans dat mensen tegen jou gaan zeggen "So you win again" is bijna onbestaande.

0: Alle muzikale hoop tussen 12 en 2 is nu gevestigd op Dave Beekmans. Voor mij begint het weekend, maar wij maken uiteraard een nieuwe afspraak volgende week zaterdag, vrienden, tussen 10 en 12 voor een nieuwe Viva. Het is weekend.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Radio Zuid-Rand.
5: And that's all, folks.
6: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Rode Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties. De nieuwe koepel van het zonneobservatorium bij Urania in Hoven is geplaatst. Daardoor kan de laatste afwerking starten. De koepel werd vrijdag op de nieuwbouw gehesen. Ze is 3 meter breed, kan draaien en heeft 2 luiken voor de telescoop. Die wordt binnenkort geplaatst. Volgens directeur Mark van den Broek is de koepel de kers op de taart. Het nieuwe observatorium opent op zondag 5 juli. Dan is het ook Nationale Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen er straks naar de zon, planeten en sterren kijken.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Paula zei je nu dat alle muzikale hulp op mijn schouders terechtkomt? Dat is wel een zware last dat op mijn schouders terechtkomt. Zeker na jouw muzikale uitspattingen hier op zaterdagochtend tussen 10 en 12 met jouw Vivatis Weekend. Maar gelukkig ben jij er volgende week weer met de beste hits hier bij Zuidrand. Tot 2 uur ben ik in het kastje met nu Axel Red. Jamais.

0: Suzanne en Freek, ze zijn onderweg, maar ze zijn nog maar halverwege richting het zuiden van Frankrijk. Ze beschrijven de route langs de Autoroute du Soleil met de tolpoortjes die je onderweg tegenkomt.
1: Okay.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen.

Sommige mensen zijn maniacaal bezig met hun hobby. En dan denk ik bijvoorbeeld aan autosport of motorsport. En dat brengt mij naadloos bij een item dat Rob de Leeuw zo meteen gaat bespreken. Want er is eind juni gaat er een trekkerstrek door in Lier. Daar heerst altijd zo'n heel speciale sfeer. Waar je moet zijn en wanneer je er moet zijn, daar vertelt Rob zo meteen meer over.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand. Never

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Radio Zuidrand, jouw regio en jouw muziek. Dat mag je dit keer ook heel letterlijk nemen. Want voor de volgende blijven we gewoon in onze eigen achtertuin. Ze komt uit de provincie Antwerpen, dat is wel degelijk zo. Heeft een stem om u tegen te zeggen. En ze brengt ons een heerlijke portie dromerige pop. Dit is Esila.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

This is what it is, it is what it is. The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Ergens iets uit de jaren 80. Straks na 1 uur hits van onder andere Train en Black Box ook. Grace Jones hebben we nog eens. En Earth, Wind and Fire na 1 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: In de Molenbeekvallei achter Don Bosco zijn op twee plaatsen verhoogde loodwaarden gevonden. Dat blijkt uit een bodemonderzoek. Volgens het departement Zorg is er nu geen aanwijzing voor een groot gezondheidsrisico. Bezoekers blijven meestal maar kort in het gebied. Ook is de bodem vaak bedekt met bladeren en planten. Kinderen wassen best hun handen na het spelen in de omgeving. De loodwaarden hebben mogelijk te maken met glasafval uit het verleden. Dat kan kleine hoeveelheden lood bevatten. De gemeente Boeghout blijft de situatie opvolgen. Er komt nog extra bodemonderzoek. Vanaf dinsdag 10 juni starten nutswerken in de Fabiola-laan in Schelle. Netbeheerder Elia laat er een nieuwe kabel leggen tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. De werken duren normaal tot 10 juli. De Fabiola-laan blijft open voor verkeer. Er geldt wel een snelheidslimiet van 30 km per uur. De Kapelstraat gaat maximaal 2 dagen dicht tussen huisnummers 46 en 88. Verkeer rijdt dan om via de Peperstraat en Kerkhofstraat. Fietsers en voetgangers moeten soms oversteken naar de andere kant. Ook de halte Kapelstraat richting Niel kan tijdelijk hinder ondervinden.
4: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

deel 2 van de Lunchbreak Radio Zuidland. De ideale soundtrack voor jouw zaterdag en namiddag. We gaan de temperatuur in jouw huiskamer een beetje de hoogte injagen. Ruik jij de zomer al? Wij wel, hoor. Haal die zonnebril maar boven. Want we gaan terug naar het jaar 2000. 26 jaar geleden was dit een hit. Een van de warmste stemmen uit de popgeschiedenis. Mark Anthony nog eens in jouw radio. Met deze You

Je luistert nog altijd naar de lunchbreak hier bij Zuid-Kant. De gezelligste zender van de hele regio. De lunch zit er hier al binnen in de studio. We hebben een plaatje klaarstaan dat meteen jou in de weekendmodus brengt. Of je nu in de tuin zit, in enige maar van het koken bent in Mortsel. Dit wordt hem. Axwell en Ingrosso.

bittere dance uit de jaren 70. Earth, Wind and Fire en Let's Groove Tonight. Doet het ook goed op feestjes. Dat moet ik wel even vermelden. Hier in de Zuidland gaan we iets door. Deze man Samber heeft onder het zal een nieuwe uit, Potential. Wij doen het voorlopig nog even met deze Homewrecker.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Of deze van Yves Barentse het succes van Terug in de Tijd zal overtreffen, dat valt nog even af te wachten natuurlijk. Hier bij Zuidrand, de nieuwste van Yves Barentse. Ja, af en toe uit Nederland komt er wel eens zoiets overwaaien.

tijdloze klassieker zoals je die wel meer hoort hier bij Zuid-Holland. Grace Jones nog eens en Slave to the Rhythm. Beste vrienden, blijf hangen op deze zaterdag. Want straks is er Christian Brisson. We hebben nog Danny Marcelis in de mix. De beste 70s, 80s en 90s in de mix. En uiteraard vanavond tussen 10 en 12 onze Sunset Sessions met Mike van Brugge.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Berthoutstraat in Boeghout komt er hinder door werken. Ter hoogte van huis nummer 66 wordt tussen maandag 8 en woensdag 17 juni een riooldeksel vervangen. De werken zelf duren maar 2 tot 3 dagen. Daarna moet het beton nog hard worden. Daarom blijft de straat langer afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's moeten omrijden via de Reigersmolenstraat, Dorpsplaats, Boomkestraat en Broeghemse Steenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel altijd door.
4: Rumst pakt rattenoverlast voortaan zonder rattenvergif op het openbaar domein. De gemeente investeert €13.000 in 10 slimme Strigo-boxen. Die boksen vangen ratten op een gerichte manier. Sensoren meten waar veel activiteit is. Daarna wordt de vangfunctie geactiveerd. Andere dieren, zoals egels, kunnen niet in de boksen terechtkomen. De eerste boksen komen in Ter Hage, Reet en Rumst. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen en vastgestelde overlast. Als er op een plek weinig activiteit is, kan een box verhuizen naar een andere locatie.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 14 juni van 10 tot 18 uur organiseert NVA Contech Lokaal samen met de auto- en motoclub Contech en met Connect, de middenstandsvereniging, het Contech Vintage Fest. In het centrum van Contech zal je tal van prachtige oldtimers kunnen bewonderen. Heb je zelf een oldtimer, dan kan je die ook gratis tentoonstellen of verkopen. Op het gemeenteplein vind je foodtrucks en een kavabar met muziek voor een leuke sfeer. In het gemeentepark vindt dan ook een ambachtenmarkt plaats. De meeste winkels in het centrum zijn ook open. Inschrijving voor ambachtenmarkt is nog mogelijk via elsvaneindoven@hotmail.com.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Onder de Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties.
4: De nieuwe koepel van het zonneobservatorium bij Urania in Hove is geplaatst. Daardoor kan de laatste afwerking starten. De koepel werd vrijdag op de nieuwbouw gehesen. Ze is 3 meter breed, kan draaien en heeft 2 luiken voor de telescoop. Die wordt binnenkort geplaatst. Volgens directeur Mark van den Broek is de koepel de kers op de taart. Het nieuwe observatorium opent op zondag 5 juli. Dan is het ook Nationale Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen er straks naar de zon, planeten en sterren kijken.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ra ra, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Ra Ra ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 6 juni vandaag, de YMCA wordt opgericht in Londen en dat vandaag in 1844. De eerste foto's, genomen buiten ons zonnestelsel, worden door de ruimtezonde de Voyager 1 naar de aarde doorgestuurd. Op de foto's zijn 6 planeten, waaronder de aarde, te zien van op een afstand van 6 miljard kilometer en dat vandaag in 1990. En het Amerikaanse vrijheidsbeeld komt in juni 1885 aan in New York. En dat vandaag in 1885.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

Kom je uit de hemel vallen, Nederlandstalig werk van onder meer Jeremy Freelink. En dit komt uit de film The Color Purple. Het werd ook nog een, ja, een grote radiohit voor Bruno Mars. Deze Risk It All.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de Berthoutstraat in Boeghout komt er hinder door werken. Ter hoogte van huis nummer 66 wordt tussen maandag 8 en woensdag 17 juni een rioldeksel vervangen. De werken zelf duren maar 2 tot 3 dagen. Daarna moet het beton nog hard worden. Daarom blijft de straat langer afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's moeten omrijden via de Reigersmolenstraat, Dorpsplaats, Boomkestraat en Broeghemse Steenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel altijd door.
4: Rumst pakt rattenoverlast voortaan zonder rattenvergif op het openbaar domein. De gemeente investeert €13.000 in 10 slimme Strigo-boxen. Die boksen vangen ratten op een gerichte manier. Sensoren meten waar veel activiteit is. Daarna wordt de vangfunctie geactiveerd. Andere dieren, zoals egels, kunnen niet in de boksen terechtkomen. De eerste boksen komen in Terhage, Reet en Rumst. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen en vastgestelde overlast. Als er op een plek weinig activiteit is, kan een box verhuizen naar een andere locatie.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel met minima tussen 10 en 13 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: wat recent werk, deze Destiny van Alesso. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En er is ook muziek uit de jaren 90, zoals deze van Ten Sharp.
1: If

Eurovisie Songfestival. Ik dacht in 1991, deze van Clouseau en Geef het op. Het resultaat was niet schitterend, maar ja, vooral niet opgeven. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

Even terug naar 1981. En wat veel mensen niet weten over deze groep, is dat ze maar liefst 44 jaar in exact dezelfde vierkoppige bezetting hebben opgetreden, zonder ook maar één ruzie of bezettingswissel. Ja, dat kom je niet vaak tegen natuurlijk, hè.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Lulu Aartgeert, dat is een Vlaamse actrice, wordt er vandaag 63. Dan ook nog Björn Borg, Zweedse tennisser, wordt er 70 vandaag. En koning Albert II, de zesde koning van België is dat, die wordt er vandaag 92.

Suzanne en Freek met hun track Niemand. Dit duo deelt lief en leed, zowel op het podium als thuis. Ze lieten onlangs vallen dat ze dit nummer grotendeels zelf hebben geschreven in de auto tijdens het toeren.

0: Zo dadelijk weet je alles wat er hier in de regio gebeurt. En dat dankzij het regionieuws dat eraan komt om 6 uur. En daarna is er nog veel, veel meer.
1: Oei, here comes that man again.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerpost Lint en Rode Kruis Hovelint houden voor het eerst samen een open deurdag. Die vindt plaats op zondag 7 juni van 13 tot 17 uur aan de kazerne in de Van Putlei. Bezoekers krijgen demonstraties, waterspelletjes en standen rond preventie. Ze kunnen ook leren hoe een AED werkt. De hulpdiensten tonen hun voertuigen. Met de dag willen brandweer en Rode Kruis hun werking tonen. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers. Het Rode Kruis Hovelint bestaat 85 jaar. Beide diensten werken al jaren samen bij rampen en noodsituaties.
4: De nieuwe koepel van het zonneobservatorium bij Urania in Hove is geplaatst. Daardoor kan de laatste afwerking starten. De koepel werd vrijdag op de nieuwbouw gehesen. Ze is 3 meter breed, kan draaien en heeft 2 luiken voor de telescoop. Die wordt binnenkort geplaatst. Volgens directeur Mark van den Broek is de koepel de kers op de taart. Het nieuwe observatorium opent op zondag 5 juli. Dan is het ook Nationale Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen er straks naar de zon, planeten en sterren kijken.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Maandag blijft het zacht met kans op wat lichte regen. Het wordt maximaal 21 graden. Dinsdag verloopt wisselvalliger en frisser met opnieuw kans op een beetje regen. Dan halen we nog zo'n 17 graden. De nachten zijn eerder koel, met minima tussen 10 en 13 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

de winnares van het Songfestival dit jaar. Deze Dara en Bangaranga. Het komende uur is er nog veel meer, dus straks de kalender van het Sportpaleis of Afasdoom. Christophe komt langs en we gaan ook een grote nummer 1 hit bespreken het komende uur van jaren geleden. En even naar de jaren 90 met deze zangeres, Céline Dion.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Ava's Dome, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, NEC 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidland.

de vrolijkheid zelf. Shaken Stevens, deze This Old House. Christophe is onderweg, die gaat jou zometeen nog een groot hit van jaren geleden voorstellen. Even muziek uit de regio met deze van Tania en Surrender.

0: Christophe is er ook weer. Die gaat het hebben over de eerste hits van Rick Astley. Never Gonna Give You Up.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Rick Astley's debuutsingle Never Gonna Give You Up verschijnt in de zomer van 1987 en maakt van de een op de andere dag zeg maar een popster van de man. Het door Stock Aitken Waterman geschreven nummer wordt in Amerika, Engeland, Nederland en verschillende andere landen een afgetekende nummer 1 hit. Model voor het nummer staat de clubhit Trapped van Colonel Abrams uit 1985. Het begrip Rickrollin is sinds 2007 alvast even een trend. Rickrollen gebeurt door een andere link te sturen en de indruk te wekken dat daar iets interessants achter te vinden is. Maar in werkelijkheid leidt de link dan naar de videoclip van Rick Astley. De clip is op YouTube inmiddels meer dan 1 miljard keer bekeken. De zanger zelf haakt erop in door enkele keren tijdens optredens van de Foo Fighters het podium op te komen om samen met de band een uitbundige versie van zijn oude hit in te zetten. En dat allemaal tot groot jolijt van alle aanwezigen. Het klinkt ook regelmatig uit de speakers tijdens grootschalige Amerikaanse sportwedstrijden. Zelf trekt Rick Astley zich in de jaren 90 terug uit de muziek om zich op het gezinsleven te richten. In 2000 pakt hij de draad weer op en sindsdien lijkt hij het prima naar zijn zin te hebben in de marge van de popmuziek.

0: Wat stond er vandaag in 1977 op nummer 1? Wel, The Guys and Dolls scoorde in 1977 een groot hit met You're My World. Eerder had Cilla Black er al een nummer 1 hit mee. In het Verenigd Koninkrijk bleef hun versie wat onder de radar, maar in Nederland en België werd het wel een absolute topper. Vandaag dus in 1977 op nummer 1.
1: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every breath.

Als je houdt van muziek uit de jaren 70, dan heb ik goed nieuws. Want zo dadelijk is er niks anders dan dat in de mix met Danny Marcelis. Maak er nog een fijne zaterdag van. En bij Leven en Welzijn graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: It is 88.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.